dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde 11 miljoen dollar, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: FM Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It

0: Het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
3: Samen.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren. Samen.

0: ZFM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is voorbij voor Oranje. Door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74ste minuut leek Oranje lange tijd op weg naar een overwinning. Maar in blessuretijd won Marokko met een doelpunt de verlenging af. En daarin werd niet meer gescoord. Marokko versloeg daarna Nederland bij de strafschoppen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om ultra-fast fashion in het land te stoppen. De ultra-fast fashion bedrijven mogen straks geen reclame meer maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. En het weer, bewolking vanuit het westen, maar ook zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Om een Mars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Om een Mars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
6: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak en Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
5: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been en er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
7: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
5: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Duiven 5 minuten vertraging. En op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: ZFM. Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker één supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. Dan de N35 Zwolle richting Almelo bij Bierde West nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
0: 43 1207. Vechtal
4: FM Nieuws. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
5: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
4: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
6: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
7: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
4: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De andere kant op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten op onthoud. En op de N35 Zwolle richting Almelo bij Wierdewest nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: FM. Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A35 Enschede richting Almelo, tussen Enschede en Hengelo-Zuid 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Dan naar de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier vertraging. En de andere kant op de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
5: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
4: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
6: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
4: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool en dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Capital FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Vechtal FM, nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden dood langs de weg gevonden. De excuses zijn voor zowel de verdachte als de nabestaanden. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis ontstaan, zegt het RIVM. Door spoorproblemen in Rotterdam rijden er de komende dagen geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Ook is er vertraging op de route naar Brussel en Parijs. In Rotterdam vloog een grote kabelgoot in Rotterdam in brand. Een reparatie duurt zeker tot vrijdag. Het weer, bewolking en soms zon, misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: is the substance.
1: Wat een Eva.
0: Any other channel.
2: Zing mee van 12 tot 2. Het Vechtal FM Meezingmenu. Menu.

Your lunch was nog nooit zo leuk. Het Vechtal FM Mazing Menu.

0: Bechtel FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Om een Mars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Om een Mars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool en dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurozen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Veersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: FM Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool en dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Vechtal FM, nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkampelaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoeven is de vertraging 1 kwartier. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
6: Samen.

0: Kristal FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld in de fout met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt. Het leger gaat beter opletten bij oefeningen tijdens droge periodes. Ze scherpen de regels aan nadat er bij zulke oefeningen 2 maanden geleden grote natuurbranden ontstonden. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. Alleen in het binnenland wat stapelwolken bij 23 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Enschede-Zwolle. Bij Wierde is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten. En op de N314 Doetinchem-Zutphen bij de N319 ook 10 minuten extra reistijd. En tot

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef ook 10 minuten extra reistijd. Ook op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de NCTV zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen. Vooral van individuen of kleine groepjes. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen de Australiër Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd. De Jong won vandaag uiteindelijk in 5 sets. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. In het binnenland wat stapelwolken en het wordt 23 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. Op de A50 de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde ook een kwartier extra reistijd. En tot

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun. Samen.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen de afrit Ommen en knooppunt Hattornbroek is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De N344 Apeldoorn-Holte bij Deventer 10 minuten. En op de N348 Deventer-Raalte bij Lettelen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Een stijging van 20%. Volgens het centrum durven slachtoffers zich vaker te melden. President Trump is teruggefloten door het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Hij wilde de wet op het Amerikaans burgerschap zo aanpassen dat niet iedereen die er wordt geboren ook automatisch Amerikaans staatsburger wordt. Denk aan kinderen van illegale immigranten. Bij overstromingen in Ghana en Ivoorkust zijn zeker 24 mensen omgekomen. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Vooral in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra vielen slachtoffers. Het weer morgen zonnig en droog. In het binnenland wel wat stapelwolken. En het wordt ongeveer 23 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan. En daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli... een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoornhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En tot zo.

0: Vechtal FM.
1: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
5: Dat zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
6: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
5: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
4: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
7: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
4: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Dit is Vechtdal FM.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
4: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
3: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
5: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
3: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

bij Vechtal FM. Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
4: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
3: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
5: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
6: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
7: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
8: Wordt een lange reis?
7: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Kijk, we zijn bijgepraat.
10: Hartstikke bedankt.
9: Dankjewel. Ja, absoluut. Zeker en vast.
11: We hebben nog twee files. Ja, om zeker. Richting Hogeveen bij Denusvaart. Tussen Denusvaart en Knoopend Hogeveen. Allebei de kanten zijn de weg dicht. Het verkeer wordt omgeleid vanwege werkzaamheden. Dus sta je in die file. Pas op en succes. Houdoe.

0: Jermaine Jackson en Pia Sedora en When the Rain Begins. Toeval hoor je bij Vechtal FM.
1: Ja, het is 8 over 9. En het is, normaal hoor je dus altijd de lekkerste hits non-stop op deze zender. Maar wij zijn gevraagd omdat het een speciale avond is.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is nu nog Vechtal FM waar je naar luistert. Maar tot 12 uur is het nog Vechtal FM. Maar zometeen vanaf 12 uur, na 12 uur, worden we RTV4.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. En we hebben iemand aan de telefoon. Zullen we gewoon alvast even in binnen halen?
1: Ja, doe maar.
0: Weet je, anders dan wacht hij ook en zo. Rick en Jelle from England, hello.
1: Hello, England.
2: Hello.
1: How you doing there?
2: Ja, hallo. Goed hoor.
1: How you doing, yeah? Ja, oh, everything goed. Okay, darling.
0: Zo, jij kan heel goed Engels houden. Dat,
1: I speak very good English.
0: Ja, wat willen we graag in uitzending brengen?
2: Nou, ik dacht, het is toch weer de laatste uitzending van Vechtal FM en ik ben lekker op vakantie.
0: Ja.
2: Dus bij mij gaat het straks om 9 uur gaat het al over, want het is hier nu 8:10.
0: Maar Rick, maat, tussen ons, je hebt wel een goed moment uitgekozen om op vakantie te gaan. We worden RTV4 na 12 uur. Je bent er niet!
2: Nee, ik ben er niet. Daarom ben ik terug via de telefoon.
1: Ah ja. Ja. Maar bij ons is het dan 12 uur zo meteen en bij jou 11 uur, als het dan de wisseling is.
2: Precies, dus hij gaat bij ons zeker aan.
1: Oh, leuk.
0: Hebben jullie een drankje ondertussen al lekker in de kamer?
2: Nee, we zitten in de trein.
0: Oh, in de trein?
1: Maar jullie hebben toch problemen gehad met de trein? Want jullie zijn dus met de trein vanuit Nederland naar Engeland. Nu hoorden we net in het nieuws dat er nog niet treinen rijden naar het zuiden vanaf Amsterdam. Hoe zien jullie
2: Rotterdam.
1: Daar? Of Rotterdam?
2: Ja, nou, dat is het probleem, want wij moeten zaterdag dus weer terug. Dus dat wordt hem niet.
0: Oh.
2: Dus dat wordt nog een leuke uitdaging.
1: Nou, ja, heel herkenbaar. Ik heb hetzelfde probleem gehad vorig jaar. Dus succes, sterkte. Probeer een vliegticket te boeken.
0: Ja, precies. En
2: in ieder geval... Wij zijn met de boot in ieder geval heen gegaan. Dat is in ieder geval iets.
1: Oh, met de boot?
2: Maar met de boot was heel leuk. 6 uurtjes op een boot zitten en dat was op zich prima. Dus, wat gaan jullie vanavond op doen? We hebben een grote baas natuurlijk willen weten.
0: Ja, nee, zeker. Nou, we voelen nu wel de druk natuurlijk. Hè. Nou, wij gaan...
1: Jullie hebben dus geen drankje, maar wij hebben dus ondertussen wel drankjes geregeld.
0: Douwe loopt ondertussen nu aan de andere kant van de tafel. We hebben namelijk een fles champagne gekocht. Voor dat moment. En die wordt nu opengemaakt. Jazeker, eens even kijken hoor.
1: Ik hoor dus helemaal niks meer wat ze zeggen hoor. Ik heb geen koptelefoon.
0: Nou, dan zal ik het voor je vertalen in ieder geval. Maar we gaan er gewoon leuke beetje momenten van Vechtal even een beetje herbeleven. En we maken er een gezellige show van.
1: Hebben jullie nog leuke momenten wat jullie echt onthouden hebben? Maak ondertussen even Spanje open. Ja.
0: Nou, Rick heeft ondertussen even opgehangen.
1: Oh.
0: Ja!
1: Nou, maar de champagne is wel open.
0: Oh, nou inderdaad. Lekker hoor. Rick, ben je er nog?
1: Nou, dat is niet erg.
0: Nee, dat gaat helemaal
1: niet. Gaan lekker aan de champagne hier in de studio.
0: Nou, dat komt wel goed in.
1: Dat is wel belangrijk.
0: Nou, trek lekker een fles champagne open, zou ik zeggen. Je luistert naar...
1: Net oud en nieuw, hè?
0: Nou, inderdaad. Ja,
1: maar dan wordt het oud en nieuw uitzending met z'n tweeën, maar...
0: Ja.
1: Nou ja, de eerder keer eerder champagne. Hoe? Nou, ik zal even een glaasje naar je toe brengen.
0: Dat is een goed idee. Rick, ben je er nog? Oh nee, hij is er niet meer.
1: Nee, hij heeft waarschijnlijk gewoon opgehangen.
0: Ik denk waarschijnlijk dat komt dan later wel, denk ik. Maar goed, even voor de mensen die denken van wat voor chaos ben ik nu beland. Je luistert naar Vechtal FM. Punt Rest Me Showtime, de laatste uren van Vechtal FM. En we maken er een feestje van. Je hebt champagne al opengetrokken.
1: Champagne is open.
0: Kijk, lekker man. Ik zeg... We gaan proosten met plastic glazen.
1: Plastic glazen. Plastic champagne glazen.
0: Plastic champagne.
1: Kom er weer vanaf.
0: Nou, proost.
1: Ja, dat klinkt het niet, hè?
0: Je hoort het ook niet.
1: Je hoort het gewoon niet op zender.
0: Nee, dat is ook wel weer zo. Nou, we hebben even een klein slokje ondertussen. Heerlijk.
1: Oeh.
0: Ja, lekker, hè?
1: Jij hebt deze geadviseerd aan mij.
0: Een heerlijke champagne. Pommerie, zeg maar.
1: Pommerie. Een Belgische champagne.
0: Ja.
1: Frans, officieel.
0: Frans.
1: Wel lekker.
0: Ja, hè?
1: Dus kijken of ze ook in Engeland nog in belt.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat sowieso
1: net. Het gaat wel iets af, volgens mij.
0: Door nu gebeld, ik denk dat we dat beter even zo meteen even kunnen doen.
1: We gaan het zo even weer proberen.
0: Kijk, dat zeker.
1: En champagne.
0: Dat is een goed idee. En wil je trouwens appen met de studio, dan kan dat vechtalfm.nl/app. En wij vieren een feestje. Wat zeg je?
1: Meekijken kan ook natuurlijk, hè? Twitch. Vechtalfm.nl/Twitch.
0: Dat is één ding wat zeker is. Menu Deodato en happy hour.

0: Vechtal FM, ja nu nog Vechtal FM. Vanaf 12 uur is het geen Vechtal FM meer. Dan is Vechtal FM officieel bestaat niet meer. Wat zeg je?
1: RTV 4, zei ik.
0: Ja, ja, het dan? Dat is officieel RTV 4, joh, de Blondie en
2: Dennis. Lekker, hè, die champagne, hè?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ik vind het trouwens wel grappig, want het is nu helemaal op.
1: Ja, dat is een glaas, hè?
0: Ja, de glaas.
1: Niet de fles.
0: Nee, dat is ook wel Nee, je luistert naar Vechtal FM. Tot 12 uur zijn wij hier, want met punten is meer showtime. Want het zijn de laatste minuten van RTV 4 en we worden gebeld.
1: Alweer?
0: We worden gebeld, inderdaad.
1: Nou,
0: ja,
1: zeg, pak we eens op.
0: Ja, dat is een heel goed idee.
1: Live op zender.
0: Gaan we doen.
1: We
0: Hallo?
1: Zijn nu nog RTV 4, of Vechtal FM en worden RTV 4. Goedenavond, weer aan de lijn.
0: Live verbinding gaat nooit zo heel goed.
1: Hallo. Hallo Ingrid.
0: Ach, weet je, het maakt toch niet uit.
1: Ingrid is not calling.
0: Nee, dat
1: Bye
0: is...
1: Bye Ingrid.
0: Ik ga even iets proberen. Als jij even iets wil
1: ja,
0: doen...
1: Ja, ik ga even kijken of je de telefoon naar praat kan krijgen. Maar nee, we zijn dus nu nog RTV 4, of Vechtal FM en we worden RTV 4. Tot 12 uur zijn we lekker bij je met lekkere muziek. Zometeen hoor je Barry White dus. En ook Groover en Washington. En Bill Withers voor je onderweg. Just the two of us. We hebben ondertussen verbinding met Engeland.
0: Jazeker, klopt dat.
1: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo. Hallo. Ja, goed is dit keer wel. Als het goed is, gaat het nu goed.
0: Hopen. Kijk.
1: Ja, is het een gedoetje in de verbinding met Engeland?
3: Nou nee, we rijden ergens in de middle of nowhere in Schotland. Dus dat is
1: Scotland.
3: Een probleem.
0: Oh ja, daar kennen ze geen internet natuurlijk.
1: Oh, je zei in Schotland zelfs?
3: Nee. In Schotland, ja, ja.
1: Oh, dat is Engeland. Oh.
3: Nee, Schotland.
1: Oh, Schotland
3: zelfs. Zijn nog ver
0: naar boven. Kijk. Oh. Nee, leuk dat jullie ook luisteren daar naar Vechtal FM. Want nou ja, goed, het is toch een bijzonder moment. Want na 12 uur is Vechtal FM officieel dood. Dan worden wij eigenlijk RTV 4. Maar goed, Vechtal FM nu toch... Wat zeg je?
1: Welkom op de begrafenis.
3: Ja. Wat zeg je dat heftig, Kelvin? Ja,
1: ja. Moet je nog een uitvaart ondernemer zoeken? Kelvin.nl is nu beschikbaar.
0: Ja, ja, precies. Dat is zo.
1: Nou, hebben jullie leuke herinneringen aan de afgelopen... Jij zit er niet zo lang natuurlijk. Jelle, maar heb je ook leuke herinneringen aan jouw Vechtal?
3: Ja, ik zit er nu sinds september 23. Dus 3 jaar of zo. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Sowieso het bevrijdingsfestival nu al 3 jaar op rij. Alle locatieuitzendingen, maar ook gewoon alle uitzendingen die ik heb gemaakt. De gesprekjes met Kelvin Punter voor mijn programma, in zijn programma.
0: Dat was ook altijd wat, hè? Dat was altijd wel leuk, ja.
3: Zo, en hoe? Ja, ja ik heb echt alleen maar, ik kijk echt alleen maar positief terug op Vechtal FM. En ik denk dat het veel mooier wordt nog onder de naam RTV 4 met een nog groter team.
0: Dat denk ik ook, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want ik zei het ook al net tegen Douwe buiten de uitzending. Ik denk dat we namelijk nog beter worden, nog professioneler. En dat we gewoon echt iets heel moois kunnen neerzetten. Daar ben ik echt serieus.
3: Ja, we kunnen nog meer leren van elkaar. En ik denk ook gewoon dat voor jou als luisteraar, de zender wordt gewoon nog gezelliger. Want er kunnen gewoon nog meer mensen zitten. Dus er zijn gewoon nog meer mensen die je gezelschap kunnen houden, die wat leuks kunnen vertellen, die jou kunnen enthousiasmeren met muziek waar zij blij van worden. Nou weet ik het, je op de hoogte houden met het nieuws uit de buurt. Dus nou, ik denk dat het alleen maar positiever kan worden nu.
1: Nou ja, dat denk ik ook. En wat hebben jullie nogal beleefd? Want jullie zijn natuurlijk, je vertelde net over de rit naar Engeland, ging niet helemaal vlekkeloos. Rick, wat is jouw favoriete moment tot nu toe bij Vechtal?
3: Rick die zit nu net op de wc.
1: Oh, Rick stond zo. Lekker tactisch ook.
0: Dat moet ook gebeuren.
1: Natuurlijk. Oh, tactisch ook.
0: Absoluut.
1: Oh, goed.
0: Nou goed, wij gaan in ieder geval verder met de show. Maar Jelle, jij wil nog een verzoekplaatje horen, hè?
3: Ja, uiteraard. Als er één artiest is die ik toch moeilijk vaak heb gedraaid op Vechtal FM. Omdat het mijn favoriete artiest is en ook die van Rick. Dus ik denk dat hij zo meeschreeuwt op de wc. Is Vrouwtje.
0: Ah, wat leuk. Goeie artiest ook.
1: Nou ja, stuur even een audiofragment als je mee hoort zingen. Vinden we leuk. Ja,
3: ik zal even kijken of ik het kan opnemen.
0: Ja. En wat zou je graag willen horen van Vrouwtje?
3: Oeh, als ik alles mag kiezen, dan denk ik... We hebben de tijd.
0: We hebben de tijd.
3: Dat is ook de eerste Vrouwtje-nummer waar ik Kelvin Punter enthousiast over heb kunnen krijgen.
0: Dan moet ik wel zeggen, we hebben de tijd. Dat vind ik echt wel een leuk nummer.
3: Ja, oh, hij is hier nu. Rick, wat is jouw favoriete herinnering aan...
0: Hij is terug uit de wc, hallo. Mooie informatie ook, hè.
1: Vax van Darmstadt is weer geëindigd.
3: Wat zeg je?
1: Wat is jouw favoriete moment van Vechtal?
3: Hij geeft hem ons zo meteen. Wel te
1: Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi.

Er in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit,

0: Dat is zo fijn. Vind ik heel mooi. Klaar ermee.
1: Nou, ik kreeg net een telefoontje van de redactie. We moeten namelijk weer door.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja.
0: Tijd voor Barry White.
1: Oh, heerlijk. You're the first, the last, my everything.
0: Oh, lekker.
1: Dit is een lekker nummer als je gaat schuifelen met iemand.
0: Oh.
1: Ja, als je gaat dansen.
0: Zullen wij eens even schuifelen in de studio?
1: Ja, goed.
0: We hebben de camera's aanstaan. Je kan meekijken. Vechtofm.nl/Twitch. Hoe wij gaan schuifelen.
1: Oh. Mijn bus gaat over 5 minuten.
0: Oh. I can easily feel myself slipping.

0: jongens.
1: Oh, lekker schuifelen, hè?
0: Jazeker.
1: Goedjes aan.
0: Dat is goedjes aan.
1: You're the first, you're the last. You're my everything.
0: Oh, heerlijk, ja.
1: Barry White.
0: Heb je wel eens geschuifeld daar, hoor?
1: Nee, dan met jou was het de eerste keer net.
0: Jazeker, oh, dat was geweldig. Wat, het was een ervaring rijker, of niet?
1: Ja, je kan goed schuifelen, hoor.
0: Ja, zeker. Nou, absoluut. Dat is één ding wat zeker is, inderdaad.
1: Je kan goed schuiven, maar ook goed schuifelen.
0: Nou, inderdaad. Zo, padoem pad. Ja. Inderdaad,
1: op deze dinsdagavond, heerlijk. 9:30.
0: Yes, RTF. Ik wou zeggen RTF 4. Kijk, hey,
1: ja, nou, dan worden we wel dus, hè?
0: Dat zit er nu al ingebakken. Ook al zijn wij nog niet RTF 4. Ik zeg nu al RTF 4. Maar het is nog steeds Vechtdal FM.
1: Precies. Het is nog steeds Vechtdal FM.
0: Ja.
1: En wij als Vechtdal FM hebben dus ook elke keer reclame. Op de hele uur.
0: Dat is wel leuk, ja.
1: En wij hebben samen toch wel een favoriet.
0: Ja.
1: En dat is Twente Verhuur.
0: Zeker, Twente Verhuur inderdaad, ja. Want het is leuk en is, ik hoor het al zeggen, volgende keer hebben we een feest.
1: Ja, vooral als ze zegt in het begin, we hebben een feest.
0: Zullen we even luisteren?
1: Ja, ja, kijk hoe die gaat.
2: Schat, volgende week hebben we een feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur.
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
0: Ja, dat gaat dan een beetje zo eigenlijk.
1: Maar vooral dat accent.
0: Dat is toch geweldig.
1: Zit er mee met je afwas? Nee toch. Dan ben je toch Twenteverhuur.
0: Maar echt, wij hebben hier met z'n tweeën echt zo de grootste lol daarin.
1: Ja, en we sturen ook af en toe gewoon berichtjes naar elkaar.
0: Ja.
1: Of we hebben feest.
0: Vond ik heb hier een feest. Ja, dat klopt ja. Ik hoop echt dat er ooit dat zo'n commercial ooit weer terugkomt bij RTV 4.
1: Ja, ja. Ik ga er toch wel een beetje voor pleiten als het weer als de grote baas terug is. Kunnen we deze niet terughalen bij de reclameblokken.
0: Ja, dat zou toch mooi zijn.
1: Ja.
0: Hey, ik heb even een vraag aan jou, Douwe. Want je vroeg het net ook al aan Jelle. Wij worden namelijk RTV 4. We zijn nu nog Vechtdal FM. Wat is jouw leukste herinnering aan Vechtdal FM? Dat je denkt van, goh, dat is al echt wel heel tof wat ik heb meegemaakt. Een mooie herinnering.
1: Oeh.
0: Of een anekdote. Het kan alles zijn.
1: Ja. Nou, ik vond vooral de laatste ding echt wat me echt binnenschiet. En ik vertel het heel vaak ook tegen andere mensen.
0: Ja?
1: De Ster van Zwolle, die hadden we hier.
0: Ja.
1: En die reed ook door Nieuw-Leus heen. En we hadden onze verslaggever Jenne Minema.
0: Ja.
1: Die had het programma vrijdagavond hier. Een godprogramma. Maar die deed verslag. Want hij vindt het wielrennen ook heel leuk. En hij deed verslag op het laatste moment. Alsof we de Tour de France reden.
0: Dat was geweldig.
1: Oh, ik kan helaas dit fragment niet meer vinden, maar het was echt alsof je de Tour de France zat te luisteren. Het was echt de Tour de France tune, die kon je zo instarten als je bij wijze van spreken...
0: Beetje dit, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, precies.
1: En dan hoor je hem eroverheen praten. Ja, en ze komen er nu aan. Ze gaan over de finish. Nummer 5 is nummer 1. Ja, geweldig.
0: Oh, je gaat toch helemaal terug in die tijd, hè?
1: Helemaal, echt zo geweldig deed je dat. Dus dat is wel een ding wat ik echt wel herinner.
0: Ja.
1: Ook alle locatieuitzendingen. Ik weet nog onze locatieuitzending, de eerste met z'n tweeën.
0: Ja, dat
1: was
0: klopt,
1: in de speel.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Was dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog inderdaad. Ja. Dat was een hele leuke tijd was dat. Leuke beurs
1: ook. Was de beurs. Ja. Dat weten de beurs ook. De beurs.
0: Ja, dat klopt.
1: Dan mochten we als Vechtdal FM daar staan. En we hadden van 12 tot 7 of zo programma's.
0: Ja, klopt.
1: En nou ja, goed. Wij hebben samen een programma gemaakt toen nog.
0: Dat klopt inderdaad, ja. En sowieso donderdagavond ook nog een tijdje gedaan. Was ook heel leuk.
1: Ja, 6 weken.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat sowieso. En nou ja, goed.
1: Maar wat is jouw leukste herinnering aan Vechtdal FM?
0: Oh, dat vind ik wel een hele goeie. Ja, ik heb zoveel dingen meegemaakt eigenlijk.
1: Maar jij bent natuurlijk ook even weg geweest, even weer teruggekomen.
0: Ja, dat klopt. Dat vind ik wel heel leuk. Over weg aangesproken. Het is hier eigenlijk nog steeds even een soort running gag. Dat ik altijd degene ben die heel vaak weg is gegaan. Terwijl, als je het kijkt, ik ben 3 keer weggegaan bij Vechtdal FM.
1: Ja, precies.
0: Ik ben 3 keer weggegaan. Ik zit hier nu al 4 jaar bij deze zender nu.
1: Ja, een jaar langer dan ik hier zit. Ja, ja. Klopt.
0: Dus ik heb zoveel dingen meegemaakt. Wat ik gewoon leuk vind aan Vechtdal FM, dat zijn eigenlijk toch al de vele locatieuitzendingen.
1: Ja.
0: Dat is echt iets wat wij heel goed doen. Dat we gewoon bij een evenement gewoon staan. En dat we dan gewoon echt gewoon erbij zijn. En ik denk dat het ook echt wel de kracht is. En ook de taak van een lokale omroep, binnenkort streekomroep, om gewoon bij de evenementen bij te zijn. Dat mensen zien dat wij RTV 4 gaan worden. En dat vind ik echt leuk.
1: Nou, ik denk als we nog een sales medewerker zoeken, hier hebben we hem. Is een mooi verkooppraatje, maar...
0: Maar ik ben niet goedkoop.
1: Nee, dat weet ik.
0: Nee, ik ben niet goedkoop.
1: Ik weet gelukkig ook zo meteen, als we RTV 4 zijn, dat ze ook gewoon leuke evenementen gaan nog gaan staan. Ook in de regio meer. Dus meer in Hardenberg, meer in Vroomshoop.
0: Oh, ik ben helemaal in...
1: Ja, ik ben Frans Hop. Oh, leuk, Frans Hop. Ja. Dat is Delta FM. Dat is, ja. Maar die gaat ook zo meteen mee met ons als RTV4. Maar ik denk dat ze meer op de locaties ook in de regio gaan staan zo meteen. Ja. Dus dat kun je als meer zien. En ook naar meer naar ons toe komen.
0: Dat ook. En weet je wat ik trouwens ook heel leuk vind van Vechtal FM? En ik hoop ook binnenkort RTV4 de borrels die we hebben gehad.
1: Ja, oh.
0: Zo, ja. Dat
1: ja, die hoor je niet op zender, maar ja, die zijn heel leuk. Echt niet meer na te vertellen op zender.
0: Oh, ik weet nog, de laatste borrel was echt...
1: Dubbele tong gingen we weg, hè?
0: Ja, dat was ongelooflijk.
1: Just the two of us.
0: Nou, over romantieken. We hebben veel liefdesliedjes in de uitzending, val mij op.
1: Maar het is wel, ja, wij met z'n tweeën in de kroeg.
0: Ja.
1: En dan met een dubbele tong. Ja. En dan met dit nummertje aan. Ja, heerlijk. Bill Withers, Just the Two of Us. Hoor je nu op RTV4.

0: inderdaad, Mr. Know It All. Hoor je hier bij Vechtal FM, nu nog Vechtal FM. Puntres met Showtime, daar luister je naar. En we hebben best wel een beetje een korte nacht gehad, Douwe.
1: Nou ja, ik valt voor mij wel mee. Ik heb ervoor geslapen natuurlijk nog, hè.
0: Je hebt echt daarvoor geslapen?
1: Oh. Ik heb, ben om 9:55 nog even naar de supermarkt geweest, even hapjes halen.
0: Ja.
1: Voor vannacht. En ik ben om 9:50 zag in mijn wekkertje.
0: Ja.
1: Dus ik heb van 9:30 tot 9:50 nog even geslapen. En vanaf 6:00 tot 10:00 nog geslapen even. Dus uiteindelijk heb ik 8:00 geslapen.
0: Heeft alles te maken met het voetbal natuurlijk.
1: Het heeft allemaal te maken met het voetbal. Ja. Klopt. Ja. Het Nederlands elftal speelde om 3:00 vannacht. En ze moesten tegen Marokko. Dat hebben ze helaas verloren. Met 1-1 was het. En uiteindelijk penalties. En ja, nee, Marokko heeft gewonnen. Maar Orgo Joken, als ze ook naar WK gaan, nu was dat al een beetje discutabel. Want ja, zou ze wel gaan, zou ze niet gaan?
0: Ja.
1: Het gaat dus niet door. want Oranje is uitgeschakeld, dus hoeft niet meer te komen. Dat is pech, Joken weg. 79 is die beste vrouw, maar het,
0: ja maar
1: ze heeft geen kans, zingen, 2028. Dat ben jij.
0: Nou, ik wou zeggen, ik hoop dat ze het dan nog haalt, inderdaad.
1: Maar alles stond klaar, zegt ze.
0: Maar ik heb een vraag, Douwe. Misschien kan jij antwoord geven op die vraag. Wat is er zo bijzonder aan Orgel Joker? Ik snap het niet. Kijk, het is leuk dat ze op TikTok met een orgel speelt, maar wat dan? Wat is het nut voor het voetbal? Wat is het?
1: Nou, is ze met haar, dus wouden ze in de rust voor mij laten spelen.
0: Ja, waarom?
1: Geen idee.
0: Waarom dan?
1: Toch een leuk beetje soort afleiding.
0: Ja,
1: maar het is een vrouw van 79. Die speelt dus al een paar jaar op haar orgel thuis. En daar is er films van gemaakt. Daar is ze bekend mee geworden.
0: Dan kan je bijvoorbeeld ook...
1: Je kan ook boeken zo te zien. Maar daar is ze bekend mee geworden.
0: Ja, maar dan kan je toch ook Viole Pieter toch neerzetten? Dat maakt toch helemaal niet uit?
1: Ja, het is helemaal fijn. Ze is ook op Zwarte Cross en zo. Ze is ook gestaan. Zwarte Cross heeft ze gestaan. Maar goed, alles was dus geregeld vanuit de FIFA. het vliegticket, het hotel, alles. Maar het hoeft niet, want Nederland is uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Ze heeft dus op grote festivals al opgetreden. Maar ja, tijdens corona is het bekend geworden natuurlijk. Dankzij die filmpjes.
0: Ah.
1: Corona en die filmpjes waren helemaal hot en topping.
0: Ja, precies, ja.
1: Goed, 2028 is nog een keer een kans.
0: Nou.
1: 77 is er dan. 7 is er nu en 79 is er dan over 2 jaar, als ze het redt. Maar ja, dat is goed, dat is de vraag. Orgel Joken. Hou hem in de gaten. TikTok.
0: Orgel
1: Joken. Hou hem hier, hou hem strak.
0: Het is toch ongelooflijk.
1: Vechtal FM.
0: Het is toch ongelooflijk.
1: Nee, luister naar de Puntersmit Showtime. Ja. Nu nog Vechtal FM, zometeen RTV 4 na 12 uur.
0: Ja, dat klopt. Dan is Vechtal FM bestaat officieel niet meer. Ik maak het wel een beetje... Ja, ik zei het wel een beetje... Jelle had wel een beetje gelijk. Ik zei het wel een beetje dramatisch, alsof het een soort einde is of zo.
1: Moet je wat bekennen?
0: Nee. Nee, dat... het is toch best wel bijzonder of zo, ja.
1: Ja, is het ook. Maar goed.
0: Bij RTV 4.
1: Ja. Voor ons verandert er niks.
0: Nee.
1: Voor de luisteren ook niet.
0: Nee.
1: Want de frequentie blijft hetzelfde. De hits blijven lekker. De hitstip verdwijnt wel. Maar alles blijft hetzelfde. Goede programmering. Lekkere DJ's.
0: Ja.
1: Lekkere hits. Dus nou ja. Hou hem lekker hier, zou ik zeggen.
0: Nou, heerlijk. En ondertussen ga ik even lekker zingen. Met Justin de Wild en Cheerio.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
8: Samen zijn we RTV4.

0: Mr. Bane hoorde hier op Vechten of M in de laatste paar uurtjes. Dat we Vechten of M heten, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, want nou ja, goed, nog 10 tot 11 en dan 11, 12 en dan... Ja, vanaf 12 uur dan is het echt officieel het moment. Dan is Vechtal FM, het bestaat niet meer.
0: Nee, dat heet echt officieel RTV 4. En dan kunnen we een heleboel opdoeken hier.
1: Ja.
0: Nu moet ik zeggen dat we meevalt hier qua wat we nog hebben hier van Vechtal FM.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Nee, heel weinig groen nog weer. Oh, die muismatten.
1: Een muismat. Eigenlijk moeten we ja, misschien alles van Vechtal FM. Hey, zal ik jou een opdracht geven, Douwe?
0: Nou, ja, dat mag.
1: Nou ja, goed, is niks ernstigs hoor. Wees niet bang. Alles van Vechtal FM verzamel je dan en dan gaan we gewoon weghalen.
0: Ja, nou, maar we hebben hier dus nog een banner staan.
1: Ja, precies.
0: Van Vechtal FM. Die moet op weg. Ik heb hier nog muismatten. Bij jou ook nog twee muismatten, zie
1: ik. Ik heb twee muismatten, die moeten ook weg. Eigenlijk moet de hele studio Vechtal
0: vrij zijn. Propkapjes op de microfoon zitten, die kapjes.
1: Alles moet weg. Nou ja, goed, dat is al RTV4
0: al. Dat moet ook even nog weg.
1: Even kijken, nou, dan hebben we hier alles al. Kijk, dan gaan we dit zo.
0: Nou, kunnen we gelijk even doen, hè?
1: Gaan we even de administratie doen.
0: Zo, hoppa.
1: Oké, jazeker.
0: Hoppa. Gooi hem zo weg.
1: Hoppa, doen we dat.
0: Even nieuwe bestellen nog, hè. Rick, hallo.
1: Gaat hij ook gelijk.
0: Maar ja. Nou ja, ja, als we het doen, moeten we het goed doen, hè?
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Wij zijn RTV, we zijn voor de RTV4, dus we moeten wel een beetje goed doen.
0: Ja, opdracht vervuld.
1: Kijk, zo is het. Nou, er is nog één ding, maar dat is voor zometeen. Dat is de banner, want ik ben er.
0: Dat doen we zometeen.
1: Dat is een goed idee.
0: Dan zeg ik ben er.
1: Ja, hoe?
0: Ik ben er,
1: oké.
0: Maar zometeen, als we... Maar wel in de locatiesetruimte, ook nog van die banners liggen.
1: Oh ja, klopt. Ja, dat is ook nog weer zo.
0: Dat komt maar weg. Nou nee, goed, dat is voor later.
1: Ik wou net zeggen. Eerst ga ik eventjes keihard meezingen.
0: Ja, het is jouw favoriet, hè?
1: Oh, heerlijk. Gerard Joling en... Love is in your eyes. Oh, heerlijk. Ik hoor het nu al. Die uithaal. Oh, heerlijk.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
5: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
4: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
6: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
4: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
7: Kijk, we zijn bijgepraat. Dankjewel. En dan Vechtal FM Verkeer. Nu nog Vechtal FM Verkeer. En het krijg je van de enige echte Douwe Smits.
8: Dankjewel, Kelvin. De N48, zei je stil, tussen Ommen en Hogeveen. Tussen Demersveld en Knoopend Hogeveen is de weg dicht voor vanwege werkzaamheden. De verkeer wordt omgeleid. Zij erin, succes, sterkte, goede vaart.

0: Dickna vast.
1: Goed, ha.
0: En nou, Match is de Fish hoorde hier bij Vechtal FM. Nu nog Vechtal FM.
2: Ja, nu nog wel.
0: Ja. Je luistert
2: nog twee uur, hè? Dan is het RTV 4.
0: Ja, zeker. Even misschien even een inleiding voor de luisteraars. Je luistert naar Punteris met Showtime op Vechtal FM.
2: Ja.
0: En wij zitten hier met eigenlijk de laatste uren van Vechtal FM.
2: Ja, het is het laatste uurtje. Wij mochten de laatste twee uurtjes vullen.
0: Ja.
2: Voordat we echt doodgaan, hè? Klinkt zo...
0: Dat klinkt echt een beetje...
2: Ja.
0: Ja, dat Vechtal FM wordt gewoon in de archieven gezet. Ik vind...
2: Ja.
0: Dat klinkt ook wel heel heftig, hoor. Dat Vechtal FM wordt gewoon in de archieven gezet.
2: Ja. Je kunt nog ooit terugluisteren, denk ik, of zo.
0: Jawel. Ik denk dat er vast wel iemand is die waarschijnlijk in Nieuw-Leusden op een zolderkamer zit. We gaan eens even kijken wat voor een archief daar allemaal luisteren is, ja. Oh ja, wacht. Vechtal FM uitzendingen, ja.
2: Oh, we hebben nog een Vechtal FM uitzending. Oh, wat leuk. Marco is er ook. Nou, dat.
0: Ik kan het heel goed nadoen, trouwens. Ja,
2: dank je.
0: Ja, graag gedaan. Zeker weten. Nou, ik geef je een misschien leuk, ik geef je een compliment.
2: Wat ook leuk is de muziek natuurlijk, maar die blijft gewoon hetzelfde.
0: Ja, de muziek blijft hetzelfde.
2: Vechtal FM, RTV 4 verschilt niet zoveel.
0: Ja.
2: Frequenties blijven hetzelfde. Programma's blijven ook allemaal hetzelfde. De DJ's blijven allemaal. Zover ik weet hoeft niemand te verdwijnen. Niemand wordt te laat uitgestuurd. Ook wij niet.
0: Nee, wij ook
2: vraag niet hoe.
0: Ja, ik wou net zeggen. Nou ja, goed.
2: Als ik af en toe de uit- en nieuwe uitzendingen hoor, vraag ik me nog steeds af waarom nog steeds niet.
0: Nou, we zitten hier gewoon echt heel lam op de radio.
2: We zijn helemaal lam. Zijn we oud en nieuw zijn we te horen op de radio.
0: Ja.
2: Wil je dat meemaken? Het kan.
0: Dat kan.
2: Deze keer met uit- en nieuw zijn we er ook vast wel weer.
0: Dat sowieso, ja hoor.
2: Maar nu ook, denk ik ook wel, want we hebben nu champagne.
0: Jazeker. Nou, zou je nog even wat willen bijschenken voor
2: ja, je glas is leeg.
0: Voor je beste maat. Ja, sowieso gaan wij in ieder geval tot 12 uur gewoon lekker terugblikken op de allerleukste momenten van Vechtal FM. En dan gaan we gewoon even iets heel leuks van maken. We gaan zo meteen ook nog even dansen en zwaaien met het zakdoekenlied.
2: Oh ja, heb je zakdoekjes klaar liggen?
0: Die moet ik nog even pakken in de keuken van Vechtal FM, zometeen RTV 4. En nee, goed, wil je reageren op de uitzending? Dat kan natuurlijk, hè. Vechtalfm.nl/app nu nog kan. Ah, dankjewel, maat. Vechtalfm.nl/app en dan komt het helemaal goed.
2: Meekijken kan ook Vechtalfm.nl/twitch. Of twitch.nl/vechtalfm.
0: Is dat goed?
2: Ja, nou precies. In ieder geval, die kan je opzoeken.
0: Ja, dat
2: inderdaad. En dan kan je ook reageren op de chat. Lees er niks van, maar het is hartstikke leuk als je reageert. Zet ik even champagne in.
0: Nee, dat moet je zeggen. Nee, we lezen alles, want de luisteraar staat centraal.
2: Tuurlijk.
0: Ja, kijk nou goed zo. Kijk, hoppa. Nou.
2: Champagne.
0: Ja, heerlijk.
2: Woe!
0: Doen wij dat ook. En Diana was ook. Why do fools fall in love?
2: Oh, ik heb zo vaak gedraaid tegen Griekenland, dit nummer.
0: Oh, heerlijk.
2: Auto.

0: Ik ken iemand. Nou, ik ken echt iemand. Die heeft namelijk liefdesverdriet gehad op dit nummer.
1: Ja, die ken ik ook.
2: Hij zit tegenover me.
1: Ja, dat was,
2: ja, dat was een koppertje, jongen, dit.
0: Ja, nee, dat is wel waar inderdaad.
2: Dit was een koppertje.
0: Ja, maar ik denk van, goh, je maakt toch even heel netjes. Maar yes, ja.
2: Ja, dat was een koppertje, dit.
0: Ja.
2: Ik ken iemand die liefdesverdriet heeft gehad. Ja, ik ook, ja.
0: Ja, iemand, maar dat kan iedereen zijn. Dat kunnen andere mensen zijn. Maar inderdaad, ik was het.
2: Ja.
0: Nou, vind ik dat niet eens my love for you.
2: Maar het is helemaal goed gekomen.
0: Ik wou net zeggen, het is
2: je
0: voorbij.
2: Je bent er weer bovenop, hè.
0: Ik wou net zeggen, ik ben op dit moment in de liefde, ben ik heel gelukkig.
2: Ja, precies. Dat is heel fijn.
0: Dat zeker.
2: Je hebt meteen vonken en vuur, hè?
0: Nou ja, dat inderdaad. Ja, je bedoelt deze of zo?
2: Ja, precies.
0: Nou, inderdaad. Heerlijk, toch?
2: Ik heb ze 3 jaar geleden live gezien. Dat is echt geweldig.
0: Ja, was leuk.
2: Cluzo, echt, als je nog een keer de moeite en de tijd hebt, zeker heen gaan.
0: Absoluut. Vonken en vuur nu op Vechtalle.
2: Goedemiddag.

0: Ja, dit klinkt heel klef. En klef zijn past ook een beetje op in de zomer en zo.
1: Je hebt een zonnestraaltje.
0: Ja,
1: nee, dat klinkt heel vies.
0: Ah, dit klinkt echt, dit klinkt echt heel vies.
1: Nee, ga ik niet meer zeggen.
0: Nee, doe maar niet.
1: Je hebt niet meer zonnestraaltje, zeg ik dan.
0: Ja, heel goed zo. Dat is altijd goed. Ja, ja. Hey, je luistert naar Vechtal FM. En het is zometeen tijd voor het zakdoekenlied.
1: Ja, je moet even wel zakdoeken erbij pakken. Iedereen die ook thuis zit, pak je zakdoek. Of een theedoek mag ook erbij. Want we gaan zo meteen zwaaien op de maat van de muziek. Van Michel Sardou.
0: Oh ja, dat is lekker hè.
1: Eerst nog even David Guetta. Een sexy bitch. Of Vechtal FM. Kijk, heb je staan dansen op dit nummer.
0: Ja, dat weet ik.
1: In de kroeg.
0: Ja.
1: Oh, ik ga zo weer beginnen hier.
0: Goed, ik ga even weg.

0: bitch. David Guetta, Naked and Sexy Bitch.
1: Ah, lekker man.
0: Ja, ik
1: heb eens te dansen alsof ik in de kroeg stond.
0: Nou, inderdaad.
1: Dat moment, hè?
0: Want wanneer zat je in de kroeg eigenlijk?
1: Ja, is een tijd geleden. Voor 2 jaar geleden of zo?
0: Ja.
1: Toen appte ik jou. Was op een middag, gewoon op donderdagmiddag of zo.
0: Ja, dat vond ik bijzonder. Vooral op een donderdagmiddag.
1: Gewoon op een woensdag donderdagmiddag.
0: Ja.
1: En zo'n uur of 4 of zo. En dit nummer draaiden ze toen. Ik kreeg een ingeving om gewoon helemaal sexy te gaan dansen.
0: Och.
1: Sexy bitch, ja.
0: Sexy bitch.
1: Iets triggerde hem in mij.
0: Ja, waardoor je toch even ging dansen.
1: Ja. En jij meteen voor je zag. Toen ik jou het appte.
0: Ja, ik zag het voorbij en ik dacht op een gegeven moment, zo.
1: Dat wil ik niet zien.
0: Ja,
1: wat ik wel wil zien zo meteen, is natuurlijk, je kan meekijken, twitch.nl/vechtofm.
0: Ja, dat is wel een
1: het
0: moment.
1: Het zakdoekenlied.
0: Ja.
1: Dat is een beetje onze traditie. Hè? Elk jaar met Oud en Nieuw draaien we altijd dit nummer.
0: Ja.
1: En nu dit ook, ja, deze keer ook.
0: Jazeker, het is namelijk gewoon op Michel Sardou. En eigenlijk gewoon, gaat het jongen?
1: Ja, we bijkomen van een dans van sexy bitch. Hoor.
0: En het is eigenlijk met
1: 26.
0: Zo.
1: Afgelopen weekend geworden, dus ja.
0: Maat, ik ben 29, ik ben ouder dan jij. Ik voel me nu al bijna een oude lul.
1: Ja. Zo, champagne achtergegooid, ik kan er weer tegenaan.
0: Nou, gelukkig. Nou, in ieder geval, deze eigenlijk om met een zakdoek te zwaaien.
1: Ja?
0: En gewoon even los te gaan op. Dat is het. In België is het heel gebruikelijk bij evenementen.
1: Ja, vooral bij trouwerijen volgens mij.
0: Ja, klopt, inderdaad.
1: Het is vooral de zwaaien op de muziekmaat.
0: Ja, en dat klinkt dan ongeveer zo. En vooral, kijk, nu valt het mee, maar echt bij het refrein, dan hoor je het echt wel.
1: Ja, en dan zullen we even inbreken af en toe, denk ik.
0: Ja, tuurlijk, dat doen we sowieso. Dat je ook een beetje als luisteraar weet hoe en wat, zeg maar.
1: Ja, wij helpen je een beetje.
0: Ja, precies. Kijk, zo zijn we ook alweer.
1: Ja, precies. Heb je je theedoek bij je?
0: Oh,
1: ja, even iedereen theedoek bij de hand houden, hè?
0: Ik heb hem bij me, jazeker. Ja. Ik heb hem bij me. Ik even kijken, ja.
1: Dang.
0: Ik heb hem. En we gaan gewoon zwaaien tot het begint.
1: Ja, precies.

0: klein beetje.
1: Kapot.
0: Oh, ik ook.
1: Lekker man.
0: En het idee is eigenlijk nu vooral om gewoon nu te springen en te dansen.
1: Nee, kijk, ik kan. Twitch.nl/vechtofhem.
0: En dan gaan we lekker los.
1: Vooral meekijken. Yeah.

0: shit.
1: Yeah!
0: Woe! Woe! Ik ben kapot.
1: Ja, wel leuk.
0: Ja, zeker.
1: Vooral meekijken. Twitch.nl/vechtwalfm.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Je hebt het gemist.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. God.
1: Oh.
0: We zijn uit ons dak gegaan.
1: Maar gelukkig, de Bee Gees zijn er.
0: Ja, Tragedy.
1: Hoi, nu op vechtwalfm. Tot 12 uur zijn we nog bij je.
0: Ja, zeker.
1: En nou wordt het SV4.
0: Oh, en dan is vecht al voorbij.
1: Even bijkomen, hoor. Ja.
0: Ik ga aan zuurstof.
1: Oh.
0: Dit gaat niet goed, hoor.
1: Heb je zuurstoffles?
0: Ja, ik regel wel wat.
1: Oh, dankjewel.
0: Bij de Hulskampen, denk ik, zijn er gewoon een flesje.
1: Dankjewel.

0: Lucas en Gea. En net dat kleine beetje meer, of niet?
1: Ja, dat vind jij wel een heel leuk nummer, hè? Lucas en Gea.
0: Ik vind dat heel leuk.
1: Ja, ja, ik moest even een beetje aan wennen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ik denk dat heel veel mensen hebben dat. Die denken van, ah, Nederlandstalig of een beetje dat.
1: Nou ja, ik vond Cheerio heel leuk. Oh, ja. Cheerio. Over Nederlandstalig gesproken.
0: Ja.
1: Ik zie John de Bever klaarstaan, Wilfried Gené.
0: Ja.
1: Koekoek.
0: Nou, koekoek.
1: Maar die hebben ook een nummer gemaakt van het WK.
0: Maar oh ja, dat
1: is... draaien ze ook niet meer, want we zijn uitgeschakeld.
0: Ja, dat klopt.
1: Sinds vannacht.
0: We hebben het zo goed gedaan als Nederland.
1: Nou, echt. Echt, ik was om 3 uur wakker. Ik had beter in mijn bed kunnen blijven, maar goed.
0: Nou ja, beter wel, ja.
1: Ik heb toch de 6 uur volgehouden.
0: Ik lag om 5 uur al te pitten. In die verlenging, ik denk van ja, weet je, dat duurt zo lang.
1: Waarom reageer je nu op je appjes?
0: Nee, want ik lag te slapen. Ik was zo moe. Oh, en daarna ging de wekker om 7:30 weer. En nou echt, ik was zo moe. Ik weet op een gegeven moment dat... ja, ik was gewoon moe.
1: Ja, nee, snap ik. Bij mij valt het nu wel mee.
0: Ja, dat zeker. Nou, ik moet eerlijk zeggen, nu valt het bij mij ook wel mee. Dat
1: ik heb 8 uur geslapen, toch wel?
0: Jeetje, 8 uur. Maar had jij wel wat te doen vandaag, of niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nou ja, ik heb wel dingetjes gedaan, maar...
0: Dingetjes?
1: Ja, ja, weet je, van die huishoudelijke dingetjes die ik doe.
0: Nou ja, goed.
1: Stofzuigertje naar een fietsenmakertje.
0: Nou, ik ken nog een huis waar dat ook heel goed zou kunnen gebeuren.
1: Ja, heel veel succes in Almere Poort. Zometeen om... het is 11:15 al.
0: Ja, we gaan naar huis zometeen.
1: Nou ja, 12:00 pas.
0: Oh ja, 12:00 pas. Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, ik bedoel zometeen. Ik dacht zometeen. Ja, nee, we gaan 12:00 naar huis. Dat klopt.
1: Ja, ja, nee, precies.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, tot 12:00 zijn we nog bij. Want nu zijn we nog Vechtdorf FM. Zometeen worden we RTV 4. En ook lekkere muziek voor je onderweg. The Cure en ook Gerard Cox.
0: Ja, ja, die goede oude tijd.
1: Ja.
0: Als ik ooit wegga bij Vechtdorf, dan ga ik deze draaien.
1: Nou ja. Vechtdorp bestaat dan niet meer zometeen.
0: Nou, dan ga ik dan weg bij TV4. Nee. Nee, grapje. Nee. Ik ga niet weg. Nee.
1: Over nieuwe programmering trouwens.
0: Oh, wacht even.
1: Die kan je ook checken.
0: Nou, nu hebben we het.
1: Er is een nieuwe programmering bekend.
0: Ja, op de socials. Jazeker.
1: Op de socials van Vechtdorp FM. RTV4. Wordt dat dan zometeen. Kan je checken. Want ja, je eigen programma's blijven gewoon. Natuurlijk je vertrouwde programma's zoals Rock Tracks. We hebben nog op vrijdagavond altijd Thank God It's Friday. Ja,
0: met Andries Connor en Ronald.
1: Precies, en daarna hebben we nog Rob en Astrid met ook nog een programma van 7
0: van 8. Streek.
1: Van Streek, ja. Ik was helemaal verstreken van. Ja. Ik wist even de naam niet meer. Studio Paard blijft gewoon. Ik blijf in het weekend gewoon lekker tussen 12 en 2. Jij blijft lekker tussen, op donderdag tussen 4 en 7.
0: Absoluut.
1: Maar er komen programma's bij.
0: Ja.
1: Het is niet heel gek, niet heel vreemd. Het blijft gewoon hetzelfde zender. Wil je even checken wat dat precies is? Dat kan. Check onze Facebook, vechtdorfm.nl/Facebook. Of zoiets, denk ik.
0: Nee, dat heb je al goed, ja zeker.
1: En dan kan je even de pagina checken met onze nieuwe programmering.
0: Ja.
1: En onze nieuwe DJ's een beetje kennen.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is ook heel belangrijk.
1: Het zijn hele leuke mensen.
0: Het zijn absoluut. Het zijn stuk voor stuk leuke mensen.
1: Het past zeker bij onze groep. Dus hou me zeker gewoon lekker hier.
0: Precies.
1: Verder verandert ook helemaal niks.
0: Zullen wij even een feestje bouwen?
1: Ik heb er zin in een feestje.
0: Nou, ik zou zeggen, koekoek!

0: The Cure en een Forest. Hoor je bij Vechtal FM, nu nog Vechtal FM.
1: Zometeen RTV4.
0: Jazeker.
1: Maar goed, we hebben nog een uurtje de tijd zo, hè?
0: Ja, zeker weten, absoluut.
1: En die goede oude tijd, die blijft ook wel.
0: Ja, dat sowieso. Dat is één ding wat zeker is. En wie erover geschreven heeft, dat is Gerard Cox.
1: Niet meer onder ons, helaas.
0: Nee, helaas.
1: Maar, ja, echt, ik mis hem nog steeds. Ja. Vooral het programma vond ik geweldig.
0: Ja, toen was geluk heel gewoon. Ja, dat was echt geweldig. Nee,
1: zo goed.
0: We gaan hem gewoon draaien. Zullen we dat doen?
1: Ja, en dan zo meteen na het nieuws zijn we nog gewoon een uurtje erbij.
0: Tuurlijk, gewoon tot 12 uur. Eén groot feestje.
1: Heel veel zin in.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politie auto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Vechtal FM.

0: Bij Vechtal FM.
1: Het is echt, het laatste uurtje is ingegaan.
0: Ja,
1: laatste keer dat we Vechtal FM mogen zeggen.
0: Het voelt zo ongelooflijk raar.
1: Wie zou de eerste zijn die de woordfout maakt, die nog de oude omroep zegt?
0: Oeh.
1: Welke DJ zou het eerste zijn?
0: Ik denk, even denken hoor, voorspelling. Ik denk Jari de Jonge, die normaal op...
1: Oh ja.
0: Maar ik vind Andries en Connor ook wel iemand die dat ze zouden verspreken. En Rick is 100%, Rick sowieso.
1: Ja, dat kan niet, want die zit nu op zender af en toe.
0: Af en toe zit hij op zender en zo. Dus maar ik denk het wel.
1: Ik denk mezelf ook wel.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: We zitten zo ingebakken nu.
0: Ja, snap ik.
1: Vechten of hebben, dus moet ik RTV4. Ja.
0: Misschien moet je eigenlijk de volgende keer dat je je programma maakt, misschien zo'n papiertje opzetten. Met,
1: nou, ik dacht, kan ik zo meteen wel even doen op de beeldschermen. Gewoon heel groot RTV4.
0: Oh ja, dat is ook wel een goed idee eigenlijk.
1: We kunnen het gewoon altijd goed zeggen.
0: Kijk, nou dat is ook wel, dat is wel een goed idee.
1: Maar het laatste uurtje dus, maar we hebben wel lekkere muziek.
0: Nou, dat zeker.
1: Tot 12 uur.
0: Om even in ieder geval even lekker gewoon die laatste uur even in te luiden. Sowieso zometeen Bruce Springsteen natuurlijk. Jij vindt het mooi, de hitstip.
1: Ja, we hebben dus bij Vechtal FM elke week online, we hebben een groepsapp, krijgen wij een polletje en dan mogen we dus kiezen wat de hitstip wordt. Soms krijgen we ook geen keuze. Er wordt gewoon voor ons gewoon een keuze gemaakt, zoals afgelopen week. Dus deze is gewoon gekozen door de muziekredactie zonder te overleggen. Heel erg fijn, bedankt allemaal.
0: Even een kleine sneer nog erbij.
1: Maar vanaf nu moeten we nog draaien daarna.
0: Ja.
1: Dan gaan wij verder met de hitstip. Dat was helemaal niet bekend.
0: Nou, zal ik je even een scoop vertellen?
1: Scoop!
0: De hitstip gaat verdwijnen.
1: Ja!
0: Ja! Woehoehoe! De hitstip gaat weg, jazeker.
1: Nog meer champagne, jongens.
0: Ja, oh, jazeker. Nou, als je luistert en je hebt champagne, breng het even naar de Huls 31.
1: Ja hoor, de deur staat gewoon open.
0: Hey, ik zit te denken, hè. We zitten wel lekker aan een lekker drankje. Het is natuurlijk dinsdagavond, hebben we wat te vieren. Het wordt Vechtal FM, wordt RTV4.
1: Ja.
0: Ja, weet je, dan zeg je feest.
1: En dan moet je ook feestelijke muziek draaien.
0: Nee, dat is één ding wat zeker is. En dit is ook wel lekker. Hoor, Jannes, laat de zon er schijnen.
1: Ja. Oh, leuk, Jannes.
0: Heerlijk.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA hoor je op Vechtel FM. Nog wel.
1: Ja, nog
0: wel. Zometeen wordt het RTV 4.
1: Ja, dat klopt.
0: Want, ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.
1: Nee, dat is waar. Het moet gewoon hoe meer, hoe beter, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Mensen moeten weten dat wij RTV 4 zijn.
0: En tot 12 uur is het dus nog Vechtel FM. Maar ja. Voor jullie verandert eigenlijk als luisteren helemaal niks.
1: Nee, want
0: verder. Het geluid blijft goed. Het blijft hetzelfde. Dezelfde frequenties. Ja. Alleen de naam wordt even anders en het uiterlijk.
1: En sommige programma's die gaan naar een ander tijdstip en zijn dan maar voor de rest blijft inderdaad hetzelfde.
0: Ja, maar dat over de programmeringen wordt nog gratis bekendgemaakt, denk ik.
1: Ja, klopt ja. Dat is één ding wat zeker is. Want de wijzigingen gaan morgen al een beetje beginnen, maar er komt nog veel meer, zeg maar. Het is een beetje als soort etappe, zeg maar.
0: Ja, we gaan nu bij de eerste etappe. Dat is de radio verandering. Ja. Zometeen komt de tweede etappe. Dat is denk ik de programmering verandering. Want we gaan samen zeker. Met Omroep Noos. Dat is de buren. Van Hardenberg zijn dat.
1: Ja.
0: Dan moeten we dus de hele programmering in elkaar schuiven. En dat, ja, is een hele puzzel. Maar het is er gelukt.
1: Nou, inderdaad. Ja, en het leuke is, wij zijn er ook onderdeel van, wij met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Ja, dat sowieso. Jij,
0: zeker.
1: Jij op zaterdag?
0: Ja, ik blijf gewoon lekker op de zaterdag. Dus het is klaar voor twee.
1: En ik op de donderdag tussen 2 en 4. En ik hou nog de woensdag erbij vanaf september.
0: Ik wil zeggen, je gaat de woensdag erbij krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja.
0: En dinsdag en maandag hoor je dan Rick tussen 4 en 7.
1: Ja, onderweg met Rick.
0: Dan was een kleine preview.
1: Ja, nee, dat is ook maar zo. Zullen wij even op zoek gaan naar de nieuwe jingles en zo?
0: Nou, hebben we die toevallig gewoon in het systeem staan?
1: Ja, zeker. Welke wil je dat ik draai?
0: Nou, zoek eens RTV 4 op.
1: Even kijken.
0: De openingsjingle.
1: RTV 4 en dan onderweg met even weekend met Douwe.
0: Och, nou.
1: En dan moet je dan doorheen praten.
0: Oh, echt?
1: Jazeker, ja.
0: Eens kijken of ik het een beetje kan, want normaal hadden we dat nooit.
1: Nee.
0: Dus ik ben benieuwd.
1: Zullen we even oefenen?
0: Ja.
1: Even kijken. Heb je je stem een beetje opgewarmd zo?
0: Ja.
1: Oké, okay, we gaan beginnen. Hier komt-ie.
2: Van RTV 4
3: met Douwe Smits.
0: Een hele goede middag, dit is RTV 4. Dit is de zaterdagmiddag, tot 2 uur ben ik bij je. Een hele goede middag. Bijna.
1: Ja.
3: RTV 4.
0: We zitten er wel in, zit promote. Blijf oefenen zou ik zeggen.
1: We gaan gewoon lekker tot 12 uur gaan we gewoon oefenen, zeg maar, hiermee.
0: En jouw jingle staat hier ook al in dan?
1: Jazeker, ik kan wel even kijken. Onderweg met Kelvin. Even kijken. Oh ja, onderweg met Kelvin. Nou, zal ik ook even oefenen dan?
0: Nou, probeer het
1: eens. Nou, eens even kijken. Och, ik voel nu wel de druk, hoor.
0: Oh, hoeft niet, hoor.
1: Vreselijk. Nou ja, zullen we gewoon doen?
0: Nou, probeer eens.
1: Even kijken. Nou, ik zou zeggen, hier komt-ie.
3: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Kelvin.
1: Jazeker, een hele goede middag, avond, als je aan het luisteren bent. Zometeen Julien Claire.
3: RTV 4.
0: Nou, ging goed, toch?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut,
0: ik vind het wel een leuke ping, ping, ping, ping. Heel herkenbaar deuntje is het, dus dat is wel fijn.
1: Ja, zeker. Lekker verfrissend.
0: Precies.
1: Dus dat eigenlijk net als wij. Wij zijn ook lekker verfrissend.
0: En achter jou is ook helemaal verfrist. Achter je, als je kan meekijken, vechtalfm.nl/twitch.
1: Ja.
0: Daar hebben we een grote banner. Die hebben we nu veranderd van het groene Vechtal naar roze met een beetje een geel accentje. Een heel groot RTV 4. Dus dat is nog een vernieuwing. En de studio gaat ook nog voor mij een beetje veranderen, is het idee.
1: Ja, ik hoorde dat.
0: Hoorde ik geruchten over. Dus.
1: Het wordt gewoon een beetje roze.
0: Oh, het wordt roze. Nou, hartstikke leuk, meid.
1: Zeker weten, meid, absoluut. Hey, wat ook leuk is de hitstip. Nou, goed,
0: ja, de hitstip.
1: We zeiden het al. Het gaat weg, het gaat verdwijnen.
0: Ach, wat jammer.
1: Jazeker, er komt wat anders voor in de plaats. Maar we moeten voor de laatste keer de hitstip draaien. Die is van de Bauza.
0: Ja, die heeft de muziekredactie zelf gekozen. Die had de laatste keuze mogen doen voordat we gaan veranderen. dit is dus Bouncer geworden. Dus de laatste keer de hitstip op Vechtel FM.
1: Dat zeker weten. Ik zou zeggen, zullen we er gewoon van genieten?
0: Ja, doe maar. Ja, ik draai hem nooit.
1: Nee, maar wat draai je nooit?
0: Omdat ik het niet leuk vind. Meestal niet. De laatste keer heb ik hem wel gedraaid.
1: Nou, dat is... Dan kun je
0: maar
1: het
0: gebeurt
1: nog...
0: zelden.
1: Dan kun je er nu nog een keer maar van genieten.
0: Maar nu kunnen we nog één keer ervan genieten.
1: Laten we ervan genieten. Ja,
0: start hem in, zou ik
3: zeggen. Vechtal FM.
2: De nieuwste hitstip.

0: Julien Clair hoorde je op Vechtal FM.
1: Yes, in eigenlijk de laatste uren van Vechtal FM.
0: En dat mogen wij dan weer doen, dat is wel een eer, vind ik.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik zal het nooit vergeten, wij zaten hier in de studio op een donderdagmiddag.
0: Ja, klopt.
1: En ik weet op een gegeven moment toen zei Rick tegen ons van... vinden jullie het leuk om de laatste uren te verzorgen van Vechtal FM?
0: Ja, zelf is meneer afwezig, maar wij mochten het... wij hebben ja gezegd.
1: Ja, hij is op vakantie natuurlijk.
0: Jij moest eerst nog nadenken, zei je.
1: Ja, klopt, ja.
0: Diezelfde avond appte hij me nog. Zullen we dat gewoon doen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Zei ik toen. Dat weet ik nog wel.
1: Tuurlijk, maar dat was hartstikke leuk. Maar wat het ook een beetje was, ik kwam hier donderdag binnen. Dus op een gegeven moment, kan ik dan ook die dinsdag? En ik ben altijd zo'n iemand. Ik ga eerst overleggen. Ik kijk eerst eventjes of ik echt kan. Dat ik niet zeg, ik kan. En dan kijk ik, ik kan toch niet.
0: Ja, precies.
1: Dat is namelijk ook eens. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat ze dan iets zeggen, dat ze, ik kan. En dan uiteindelijk toch niet.
0: Ja, nee, dat is herkenbaar.
1: Ja, dus, maar goed, we zitten hier dus. Hier op Vechtal FM. Nu nog Vechtal FM.
0: Uurtje. Ja.
1: Het is best wel raar eigenlijk.
0: Een half uurtje en dan is het klaar. Klaar.
1: Ja.
0: De naam verandert.
1: Dat is ook wel weer zo. Dan, nu we het toch over RTV4 hebben.
0: Nou?
1: Wat verwacht jij eigenlijk van RTV4? Ja. Gaat het goed worden voor de toekomst van ons?
0: Jawel. Ik denk dat we gewoon een grote streekomroep worden. Want zo meteen komt... We gaan dus RTV4. Dus dat is Twenterand. En Hardenberg trekken erbij. Dus een heel...

0: groot gebied wat we erbij krijgen. Dus meer luisteraars. En ik denk ook dat we veel meer de ruimte moeten pakken. Gewoon veel meer locatieuitzendingen moeten doen.
1: Ja, nee, dat vind ik eigenlijk ook.
0: En gewoon de boer op en... Nou, gewoon de stad of zo, het dorp ingaan.
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Want daar zijn we ook gewoon voor als streekomroep. We moeten meer te zien zijn.
0: Ja, de zichtbaarheid moet iets groter worden.
1: Ja.
0: En dat gaat zeker gebeuren.
1: Tuurlijk, dat sowieso. En nou ja, goed, dat gaat gewoon helemaal goed komen, denk ik.
0: Ja, er zijn er leuke dingen op de planning qua locatieuitzendingen. Dus,
1: ja, en het begint zaterdag al bij het Midzomerfeest.
0: Ja, zaterdag gaan we bij het Midzomerfeest in Nieuw-Leusen staan. Van 10 tot 2 jaar in mijn hoofd.
1: Oh.
0: Dus dat is heel leuk. Ik ben vanaf... die ochtend. Van 10 tot 1 in mijn hoofd.
1: Oh, lekker. Dan ben je op de radio van 10 tot 1. Okay.
0: 10 op 1. Ja, en daarna wil ik nog verslag geven. Dus dan ga ik kijken wat er allemaal te doen is.
1: Nou, klinkt hartstikke leuk.
0: We hebben donderdag weer op Sam er al.
1: Jazeker, onderweg met Kelvin tussen 4 en 7. En
0: precies.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best wel gek eigenlijk.
0: Wat dan?
1: Nou ja, gewoon dat je dan nu dan radio maakt onder RTV4. Dus alles is nieuw, alles is een beetje wennen. Maar ik heb er heel veel zin in, dat wel.
0: Ik heb er heel veel zin in, maar er verandert niet heel veel voor ons. De mengpaneel blijft hetzelfde, systemen blijven hetzelfde.
1: Nou.
0: Alleen je naampje verandert.
1: Ja, dat is het enige.
0: Ja. En kijk, voor de luisteraar is het nog minder.
1: Nou, precies. Ja. Ja, ik vind het altijd zo mooi dat je dat ook... Je kan het helemaal relativeren.
0: Ja.
1: Vind ik een mooi compliment van jou.
0: Dank u.
1: Ja, je kan het mooi... Dat vind je zelf
0: wel ook. Ja, dat is een grapje tussen me Kelvin erbij.
1: Dat is
0: moeilijk uit te leggen.
1: Nou ja, goed. Zullen we gewoon lekker de muziek gaan?
0: Ja, heel goed. Je hoort Afrojack nu op Vechtel.fm.
1: Jazeker. En zometeen een verzoekplaatje van Jeffrey. Die zou graag andere aans willen horen met Zeg maar niets meer. Zou je wel willen hebben bij mij, hè?
0: Ja, dag. Zeg

0: André Hazes en Zeg Maar Niets Meer.
1: Hij zou vandaag jarig zijn, hè?
0: Oh, echt?
1: Ja, en 75 zou hij worden.
0: Oh, dat is wel een leeftijd, is dat.
1: Zijn stem, zijn muziek, zijn verhalen. Ze raken nog steeds miljoenen mensen natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Generaties groeien ermee op. Ja. Dus het is wel goede herinneringen die André Hazes heeft.
0: En wat is jouw herinnering met André Hazes?
1: Nou ja, ik vind het wel gewoon mooie muziek altijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel zo, inderdaad.
1: Het heeft wel iets weg van Amsterdam. Ja, echt iets Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon, nou, leuk, gewoon leuk en gezellig.
1: Gezellig.
0: Lekker met een poppenpilsie erbij.
1: Ja, nou dat.
0: Was wel zijn lievelings altijd, de poppenpilsie.
1: En hij is dronken genoeg van.
0: Dat is
1: zes een... op een, voor een optreden, volgens mij.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, ik weet dat mijn vader heeft ooit een biertje met hem gedronken.
1: Oh, echt?
0: Ja, in een café in Meppel.
1: Oh.
0: Ja, mijn vader ging altijd stappen in Meppel en toen kwam die André Hazes tegen. Toen was het, ging hij samen met André Hazes een pilsie drinken. Dat was een hele aardige vent, hoorde ik.
1: Oké. Okay. Ja. Apart. Dat hij gewoon, ik dacht dat hij alleen in Amsterdam zat.
0: Ja, hij zat in de kavant, hij had een optreden in Groningen. Toen kwam hij langs in Meppel, want hij had zin in een biertje.
1: Oh, dus hij dronk 50 tot 60 biertjes op een dag.
0: Oh, maar dat, dus, jeetje, dat is veel, man.
1: Ja. Dus nou, ik weet niet hoeveel hij met je vader gedronken heeft, maar waarschijnlijk zit hij nog niet op zijn max.
0: Ik denk het ook niet, inderdaad. Ja, goed, laat ik het zo zeggen. Kun je voor mij even een pilsje halen, trouwens?
1: Ja, ik heb het zelf ook wel gezien in een pilsje.
0: Oh, nou.
1: De champagne is op nu tegenwoordig. Nu. Ja. Maar ik heb lekker pommerie-champagne gekocht.
0: Die was lekker? Dus,
1: we moeten toch eens vieren, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Het is de laatste 20 minuutjes voordat we RTV 4 worden.
0: Ja.
1: En nou, dan mogen wij dan weer afronden, hè?
0: Ja, precies.
1: Maar ze hebben weer gevraagd om het weer... om het weer af te sluiten.
0: Om het weer op te krikken.
1: Ja, precies.
0: Ik wou net zeggen...
1: Het niveau een beetje opkrikken hier.
0: Ja, nee, dat zeker. Want het was een beetje...
1: Laag.
0: Het was heel laag hier.
1: Zeg het.
0: Zeg het. Ik wou zeggen, nou,
1: ook, wat je ook hoort is leuke muziek hier.
0: Ja.
1: 10cc.
0: Ja, Feel the Love. Voel jij het al?
1: Ja, jij wel toch? Je bent aan het daten.
0: Dat is wel waar, inderdaad. Ja,
1: ja, precies.
0: Jazeker. Morgenavond weer.
1: Oh. Ben je niet op plas, toch?
0: Ja, nee, het wordt nu een restaurant, wordt het.
1: Oh, nou, dan kom ik morgen even langs. Ja. Vanaf nog te werken.
0: Ja,
1: drink, drink.
0: Oh, gezellig. Oh, dan kom je even langs.
1: Verdieuw.
0: Ik zal even zeggen tegen mijn ding. Zeg van, ja, dit is Douwe, alsjeblieft.
1: Trink, trink. Lekker ding, zeg ik dan.
0: Zeg even zeggen, wacht je aan, hè. Ja, trek je over de balie.
1: Dat is klein geworden.
0: Nou, zullen we gewoon 10cc draaien? Ja. Nu nog.

0: Mooie woorden van Spring. En daarom werd zij ook mijn lief. Spring en met de trein naar Oostende.
1: Leuke herinnering aan.
0: Ja, leuk is
1: vorig
0: dat.
1: Vorig jaar met Center Parks. Met een vriendin en een vriend, hele goede vrienden. Ja. Ze hebben erheen geweest. Toen kwamen we een rondje over het grote centrale gebouw.
0: Ja.
1: En toen hadden de kinderactiviteiten. En dan waren ze dit liedje aan het afspelen. Dus ik zing het gewoon keihard mee, vanaf het begin.
0: Oh, wat
1: gewoon meeblaren.
0: Ja, maar dit is toch heerlijk is dat?
1: Het zit er, ja.
0: Ja, ik hoorde jou net ook meeblaren.
1: Ja, heel leuk.
0: Echt heel hard.
1: Tjoeke tjoeke dit.
0: Ja.
1: Precies.
0: Ja, lekker. Hey,
1: het zit er bijna op, hè?
0: Het zit erop, man. Het is, dit was Vechtal FM.
1: Ja.
0: Het, is, het voelt zo gek.
1: Ik heb er maar 4 jaar gezeten, bijna 4. 3 jaar nu.
0: Ja, 3 jaar. Je kwam in 23 bij Vechtal.
1: Ja, dus 3 jaar nu.
0: Ja.
1: Voelt wel langer, maar het is pas 3 jaar.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat is een goed teken als het langer aanvoelt.
1: Ja.
0: Dat je eigenlijk al een beetje soort, een beetje de Nestor van Vechtal FM.
1: Nou ja, de Nestor. We hebben nog ouderen. De echte Nestor, dat is Rob Niva natuurlijk.
0: Ja, zeker. En Arnold.
1: En Arnold Campagne.
0: Ja, zeker. Die zijn echt al heel lang bij,
1: maar
0: zeg maar.
1: Die blijven ook gewoon zometeen.
0: Absoluut.
1: Over 6 minuten zijn we dan gewoon wel RTV4, maar ja. Iedereen blijft.
0: Ja, zeker weten.
1: Niemand verdwijnt. Alle programma's blijven. Ook die van jou.
0: Die van mij ook. Ik ga ook nog niet weg.
1: Nee, helaas. Wat wel ook blijft, zijn de lekkere hits natuurlijk. Of die je op RTV4 zo meteen hoort.
0: Ja.
1: Wat hoor je zo meteen na 12 uur? Kunnen we dat ook een kleine preview voor geven?
0: Muziek.
1: Ah, altijd leuk.
0: Altijd leuk. Hey Douwe, het was leuk om samen met jou het afscheid van RTV van Vechtal FM te beginnen.
1: Eén keer. Nooit meer.
0: Laatste keer. Eén keer.
1: Laatste keer. Nooit meer.
0: Houd je.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.